0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was en het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffer van de SGP praat samen met JA21 op financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

28 en 29 augustus. Omloop Radio. Live verslag over de monstertocht van 110 kilometer. Dat is de omloop van Goeree Overflakkee. Met verslagen, sfeerimpressies en interviews. 26 uur lang live radio. Vrijdagavond vanaf 6 uur. Omroep Archipel volgt de lopers op de voet, zodat je geen stap hoeft te missen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffe van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren direct op straat gezet vanwege corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie lichtte de gemeente in dat hun rol en gedrag aanzienlijk ernstiger waren dan aanvankelijk werd gedacht. Het totale onderzoek is intussen flink gegroeid. Er zijn nu 6 bedrijven en 11 personen in beeld als verdachten, onder wie 3 oud-ambtenaren. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door economische doelen in Rusland aan te vallen. Hij dreigt terug te slaan door juist de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie onder vuur te nemen. Oekraïne voerde het aantal droneaanvallen deze zomer flink op en richtte zich daarbij ook op bedrijven, waaronder webwinkelgigant Wildberries. Servië klopt nu toch aan bij de Europese Unie voor hulp bij een enorme natuurbrand vlakbij Belgrado. Eerder weigerde de regering Europese blusvliegtuigen omdat Rusland een grote toestel stuurde. De brand is nu zo groot en hardnekkig dat extra hulp uit Brussel nodig is. En het verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft geleid tot een flinke politieke rel. Een lokaal politicus van de linkse partij Syriza haalde op sociale media hard uit over een heel opmerkelijke maatregel. Inwoners van het dorpje Kouramades zouden namelijk de vraag hebben gekregen hun ramen dicht te houden, zodat de zangeres geen last zou hebben van nieuwsgierige blikken. Of Madonna zelf achter dat verzoek zit of daar überhaupt iets mee te maken heeft, is niet bekend. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren direct op straat gezet vanwege corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie lichtte de gemeente in dat hun rol en gedrag aanzienlijk ernstiger waren dan aanvankelijk werd gedacht. Het totale onderzoek is intussen flink gegroeid. Er zijn nu 6 bedrijven en 11 personen in beeld als verdachten, onder wie 3 oud-ambtenaren. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door economische doelen in Rusland aan te vallen. Hij dreigt terug te slaan door juist de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie onder vuur te nemen. Oekraïne voerde het aantal droneaanvallen deze zomer flink op en richtte zich daarbij ook op bedrijven, waaronder webwinkelgigant Wildberries. Servië klopt nu toch aan bij de Europese Unie voor hulp bij een enorme natuurbrand vlakbij Belgrado. Eerder weigerde de regering Europese blusvliegtuigen omdat Rusland een grote toestel stuurde. De brand is nu zo groot en hardnekkig dat extra hulp uit Brussel nodig is. En het verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft geleid tot een flinke politieke rel. Een lokaal politicus van de linkse partij Syriza haalde op sociale media hard uit over een heel opmerkelijke maatregel. Inwoners van het dorpje Kouramades zouden namelijk de vraag hebben gekregen hun ramen dicht te houden, zodat de zangeres geen last zou hebben van nieuwsgierige blikken. Of Madonna zelf achter dat verzoek zit of daar überhaupt iets mee te maken heeft, is niet bekend. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Oudorp bij ons in de studio. Ja, was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeet je er nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in de persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
2: Een 68-jarige man uit Frankrijk is om het leven gekomen in het beroemde Amerikaanse natuurgebied Death Valley. De man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech op een afgelegen plek. Ze besloten te voet verder te gaan, maar na 2 kilometer lopen werd de extreme hitte van ruim 47 graden de man fataal. Parkwachters vonden zijn lichaam later op de dag. Canada voert op 8 september importheffingen in op Amerikaanse producten, dat meldt premier Carney. Het is een reactie op de Verenigde Staten die eerder heffingen van 50% instelde nadat gesprekken over een handelsakkoord mislukten. De Canadese heffingen zullen gelden voor onder meer zuivel- en staalproducten, maar ook voor elektronica en landbouwproducten. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren direct op straat gezet vanwege corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie lichtte de gemeente in dat hun rol en gedrag aanzienlijk ernstiger waren dan aanvankelijk werd gedacht. Het totale onderzoek is intussen flink gegroeid. Er zijn nu 6 bedrijven en 11 personen in beeld als verdachten, onder wie 3 oud-ambtenaren. En een wandelaar heeft gistermiddag het lichaam van een overleden vrouw ontdekt langs de Maas bij Venlo. Hulpdiensten hebben de plek meteen afgezet voor onderzoek. De politie houdt gezien de omstandigheden rekening met een misdrijf. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd is in volle gang. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog. Met ten noorden, daarvan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Op de meeste plekken wordt het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon zelfs oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Japanse hoofdstad Tokio is afgelopen nacht getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Ruim 30 mensen raakten gewond. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat er de komende week nog een stevige aardbeving kan volgen en roept inwoners op alert te blijven. Een man van 68 uit Frankrijk is om het leven gekomen in het beroemde Amerikaanse natuurgebied Death Valley. De man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech op een afgelegen plek. Ze besloten te voet verder te gaan, maar na 2 kilometer lopen werd de extreme hitte van ruim 47 graden de man fataal. Parkwachters vonden zijn lichaam later op de dag. Canada voert vanaf 8 september importheffingen in op Amerikaanse producten, dat meldt premier Carney. Het is een reactie op de Verenigde Staten die eerder heffingen van 50% instelde nadat gesprekken over een handelsakkoord mislukten. De Canadese heffingen zullen gelden voor onder meer zuivere staalproducten, maar ook voor elektronica en landbouwproducten. En een wandelaar heeft gistermiddag het lichaam van een overleden vrouw ontdekt langs de Maas bij Venlo. Hulpdiensten hebben de plek meteen afgezet voor onderzoek. De politie houdt gezien de omstandigheden rekening met een misdrijf. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog, maar ten noorden ervan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. Op de meeste plekken wordt het droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de

28 en 29 augustus. Omloop Radio. Live verslag over de monstertocht van 110 kilometer. Dat is de omloop van Goeree Overflakkee. Met verslagen, sfeerimpressies en interviews. 26 uur lang live radio. Vrijdagavond vanaf 6 uur. Omroep Archipel volgt de lopers op de voet, zodat je geen stap hoeft te missen.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: De Indiaanse marine en kustwacht zoeken naar 22 gemiste bemanningsleden van het gezonken vrachtschip Ocean Winner in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er slechts 2 gered. De kustwacht heeft 3 schepen ingezet. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. De Japanse hoofdstad Tokio is afgelopen nacht getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Ruim 30 mensen raakten gewond. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat er de komende week nog een stevige aardbeving kan volgen en roept inwoners op alert te blijven. Een man van 68 uit Frankrijk is om het leven gekomen in het beroemde Amerikaanse natuurgebied Death Valley. De man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech op een afgelegen plek. Ze besloten te voet verder te gaan, maar na 2 kilometer lopen werd de extreme hitte van ruim 47 graden de man fataal. Parkwachters vonden zijn lichaam later op de dag. En de Amsterdamse coalitie van Pro en D66 verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5 naar 20% in 2031. In combinatie met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. En dat is goed voor de gemeentekas. Jaarlijks in Amsterdam 275 miljoen euro aan toeristenbelasting. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog, maar ten noorden ervan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. De meeste plekken worden droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu, kerkdienst Doopsgezinde Gemeente Oud-Dorp.

Goedemorgen luisteraars, wij heten u van harte welkom hier vanuit de doopsgezinde gemeente te Oudorp. Straks om 9:30 hopen we rechtstreeks de morgendienst uit te zenden. Maar tot die tijd kunt u luisteren naar toepasselijke muziek.

Goedemorgen, gemeente. Broeders, zusters, jongens en meisjes. Ik mag iedereen van harte welkom heten in deze dienst van de doopsgezinde gemeente in Uitdorp. Ook als u meekijkt of luistert, live of achteraf, van harte welkom. En dit in de naam van onze Heer Jezus Christus. Ik hoop en bid dat u, dat jij, een gezegende dienst zult hebben. Speciaal welkom voor dominee De Jong, onze voormalig predikant en tegenwoordig dominee in de gemeentes Simonshaven en Oudehoorn. Dominee, van harte welkom en God zegen toegewenst bij het leiden van de dienst en het brengen van Gods woord. Vandaag hebben we een bijzondere en vooral denk ik een mooie dienst. Er worden 4 kinderen opgedragen. Jordan van Splunder, Sela van der Hof, Isa van der Hof en Veerle van Nimwegen. We denken daarbij onder meer aan de tekst uit Markus 10, vers 14. Laat de kinderen tot mij komen. Daarom ook een speciaal welkom voor Willem en Elise, Dominique en Lorraine en Johan en Lotte. En ook hun familie van harte welkom. Na afloop van de dienst kunnen de ouders worden gefeliciteerd in de ontmoetingsruimte, waar iedereen ook een bak koffie mag drinken en met elkaar kan spreken. Vanavond gaat voor dominee Vogel. Hij is predikant en geestelijk verzorger in het Van Wil Bethesda ziekenhuis. En het thema is dan Psalm 64. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd. De collecte is bestemd voor onkosten van onze gemeente en zal zoals gebruikelijk aan de uitgangen worden gehouden. En de tweede collecte is bestemd voor het werk van de identiteitsraad van het Van Wil Bethesda ziekenhuis in Dirksland. Deze geeft op beleidsniveau vorm aan de protestants-christelijke identiteit van ons ziekenhuis. Over de medische en ethische vragen wordt nagedacht, over de mensvisie en bijbelse normen en waarden. En dit gaat onder andere over het levensbegin en einde, invulling van de zondag en de totale liefdevolle houding naar de patiënten en nog veel meer. Van harte aanbevolen bij de collectes. Voor de overige mededelingen verwijs ik u naar de weekbrief. En vergeet u vooral niet te bidden voor de rouwdragende, ouderen en zieken, en vooral degenen die al lange tijd op de weekbrief staan. We beginnen deze dienst zometeen met het zingen van Psalm 150, de versen 1 en 2. Looft God, looft Hem overal, looft de Koning van het heelal. En ik verzoek u, voor zover u in staat bent, dit staande te doen. En namens de kerkenraad draag ik deze dienst over aan dominee De Jong en wens ik u een gezegende dienst toe.

Zo. Een van die liederen van het oude Israël, Psalm 150, loof God, loof hem overal. En met die woorden willen we deze dienst beginnen en ons ook zo op die God richten. En voor we verder gaan met alles wat er nog gaat gebeuren in deze dienst, laten we een moment stil zijn om onze gedachten op hem te richten.

Samen mogen we geloven en belijden dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van die Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die alle mensen groot en klein op die aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die ook nooit meer loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede van God onze Vader en van zijn Zoon Jezus Christus door de kracht van de Heilige Geest. Amen.

Beste mensen, goedemorgen. Het is fijn om weer hier in Ouddorp te zijn. De laatste keer is alweer eventjes geleden, maar goed om jullie te zien en zo rond te kijken en een volle kerk te zien. Mooi. En het is natuurlijk een feestelijke dienst vandaag. Zoals net al werd gezegd door de kerkraad, we gaan en we mogen 4 kinderen opdragen. Mooi dat jullie er zijn, dat de ouders er zijn, dat familie en vrienden er zijn. Van harte welkom. En op deze manier mogen we aan elkaar laten weten dat mensen van jongs af aan al horen bij de gemeente en horen in die weg samen met God. Dus de kinderen staan een beetje centraal vandaag. Dat zal ook door het thema zo van deze dienst een beetje terugkomen. En dat komt ook weer terug in het kinderlied wat we met elkaar gaan zingen. En na het kinderlied mogen de kinderen dan mee naar achteren voor de kinderdienst.

Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, we zijn hier weer bij elkaar, hier in dit kerkgebouw. We zijn verbonden met u, met de mensen om ons heen en ook mensen thuis. En wie weet, misschien komen we wel uit een week waarin er weer veel gebeurd is in de wereld, om ons heen, in ons persoonlijk leven. Soms kan het gebeuren dat onze gedachten nog helemaal vol zitten met van alles en nog wat als we hier aankomen. Maar daarom willen we bidden, Heer, wees ons nabij in alles wat we hier doen vandaag. We zingen liederen, we lezen uit de Bijbel, we denken na over ons leven en ons geloven. En in alles bent u hier. We bidden, Heer, zegen ons en bemoedig ons vandaag. Vernieuw onze gedachten, richt ons op de dingen die van u komen. En mogen we de juiste woorden spreken en ook de juiste woorden horen. Zodat we vandaag mogen groeien in geloof, hoop en liefde tot eer van u en uiteindelijk ook tot de opbouw van uw koninkrijk. Zo bidden we vandaag en we doen dat in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Beste mensen, dit jaar hebben mijn vrouw en ik een groot avontuur beleefd. Op 4 mei zijn wij allebei op onze motor gestapt. We zijn naar het zuiden gereden. De eerste stop was net over de grens van België in Frankrijk. En we zijn doorgereden tot we uiteindelijk in Turkije aankwamen. We waren 67 dagen onderweg. We zijn door 18 verschillende landen gereden en we hebben 12.000 kilometer afgelegd. En ik heb hier een plaatje. Dag 37 van onze reis. Dit is op de Anatolische hoogvlakte, dat is het middengebied van Turkije. Die hele vlakte ligt zo tussen de 1000 en de 2000 meter hoog. En je ziet het, wat ons uitzicht was. De besneeuwde bergtoppen in de verte, een rechte weg naar voren. En voor de rest echt helemaal niemand. Maar terwijl je op de motor zit en 12.000 kilometer, dan zit je best wel een tijdje op de motor. Dan kijk je ook een beetje om je heen en je ziet wat er allemaal gebeurt. Maar je hebt ook best wel wat tijd om na te denken. En een van die dingen waar ik over nagedacht heb tijdens die reis is van, wat neem je nou mee van zo'n avontuur? En dan niet alleen maar als een soort lessen voor het leven, maar zeker ook als lessen voor het geloof. Wat neem je daar nou uit mee? Ik heb voor deze dienst met het opdragen van de kinderen speciaal 2 dingen uitgekozen. En ik wil dat koppelen aan het verhaal van de Bijbel. Iemand die net als wij een hele grote reis, meerdere reizen zelfs, heeft gemaakt. En dat is Abraham. Hij werd door God geroepen om op pad te gaan met geloof en vertrouwen. Want hij wist niet precies waarheen die ging, maar hij ging op weg. En dat is het thema dat ons vandaag zo een beetje bezighoudt over een reis. Lessen van een reis en lessen voor het geloof. En we zingen een lied, het volgende lied, dat gaat ook over mensen die op pad zijn. Mensen die onderweg zijn, onderweg in het leven, onderweg in het geloven. Ga dan op weg.

We lezen vanmorgen uit het boek Genesis. Genesis betekent begin of oorsprong. En dat is het boek waar het de schepping van de wereld in wordt verteld. Maar ook het begin van het verhaal van Abraham. En we lezen met elkaar Genesis 12, vers 1 tot en met 9. De Heer zei tegen Abraham: trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul jij zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Abraham ging uit Charan weg, zoals de Heer hem had opgedragen. Hij was toen 75 jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer. En ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Canaan. Toen ze daar waren aangekomen, trok Abraham het land door tot aan de eik van Moren bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Canaanieten. Maar de Heer verscheen aan Abraham en zei: ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. Toen bouwde Abraham op die plaats een altaar voor de Heer die aan hem verschenen was. Daar vandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Bethel ligt. En ergens ten oosten van Bethel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de Heer en riep er zijn naam aan. Steeds verder reisde Abraham in de richting van de Negev. Tot zover de lezing uit het woord van de Heer. We gaan er straks over nadenken en zingen eerst nog met elkaar: door de wereld gaat een woord.

Mooi, dank jullie wel. Ik vertelde net een klein stukje van onze reis op de motor die we in het voorjaar hebben gemaakt. Maar de langste en toch ook wel de meest indrukwekkende reis die we allemaal maken is de reis van het leven. En een belangrijke gebeurtenis op die reis voor mij was toen mijn oudste dochter werd geboren. En later toen mijn jongste dochter werd geboren. En met die oudste dochter, ik had haar in mijn armen, het was in het ziekenhuis. En ik kan me dat niet meer zo goed herinneren, maar mijn vrouw zegt dat ik toen op dat moment heel liefdevol tegen mijn dochter heb gezegd: als je 18 bent, dan schop ik je het huis uit. Nou, ik kan je vertellen, ondertussen is ze 24. Ze is klaar met haar opleiding. Ze woont en ze werkt in Duitsland. En ik zou willen dat ze wat vaker thuis was. Want door die afstand zie ik haar niet zo vaak. Maar dat is in een notendop hoe die reis van het leven een beetje in elkaar zit. Voor de meesten van ons. Je wordt geboren, je groeit op. Je ouders zorgen voor je. Maar dan word je groter en zelfstandig. Op een gegeven moment dan krijg je zelf wel misschien een relatie. Dan ga je zelf misschien wel kinderen krijgen. En van het allereerste begin van het leven tot aan het einde van het leven zijn we allemaal onderweg. Op die weg maken we soms mooie dingen mee, gelukkig maar. Bijzondere dingen. Soms maken we ook verdrietige dingen mee. Maar dat is de reis van het leven. Maar parallel aan die reis van het leven is er ook een andere reis. En dat is de reis van het geloof. Een geloofsreis. En over die reis van het geloof wil ik vandaag twee dingen zeggen. Natuurlijk voor de ouders, voor jullie. En voor de kinderen die vandaag ook centraal staan met het opdragen. Maar eigenlijk is het ook voor ons allemaal. Of je nou jong bent, of dat je oud bent. Of je nog maar heel kort in de kerk bent. Of dat je hier al bijna je hele leven zit. Want we zijn allemaal ook op onze eigen manier op reis door dat geloof. En het eerste wat ik zou willen zeggen is: de eerste stap is de belangrijkste stap. Ik moet denken aan het verhaal van Abraham. We hebben net een klein stukje daarvan gelezen. Is iemand uit de Bijbel die verschillende reizen gemaakt heeft. Hij kwam uit Ur der Chaldeeën. Dat ligt in het zuiden van Irak. Daar vandaan is Abraham al samen met zijn vader en met zijn familie verhuisd. Al lange reis gemaakt naar Charan. Dat ligt in het noorden ten opzichte van Ur der Chaldeeën. Op de grens tussen wat nu Turkije en Syrië is. En vanuit Charan werd Abraham geroepen door God om nog een keer op reis te gaan. Maar er was wat bijzonders aan de hand met die reis. Want het was eigenlijk een reis met een onbekende bestemming. God roept Abraham en zegt: ga op weg naar het land dat ik jou zal wijzen. Ja, maar waar is dat dan? Ik zou dat wel een beetje spannend vinden om zo op reis te gaan. Misschien Abraham ook wel. Geen idee waar het zou zijn of hoe ver het zou zijn, hoe lang het zou zijn. Allemaal onbekend. Maar hij neemt zijn vrouw mee, zijn neef Lot, alle bezittingen, de Bijbel zegt zelfs alle slaven en slavinnen, en ze gaan op pad. Zelfs als je niet precies weet waar je heen gaat, zelfs als je niet precies weet wat de uitkomst is, is het een hele belangrijke stap om ergens aan te beginnen. De eerste stap is de belangrijkste stap. Toen wij dus in het voorjaar op reis gingen, had ik van tevoren een vrij gedetailleerde planning gemaakt. Waar gaan we heen? Waar overnachten we? Waar gaan we eten? Allemaal dat soort dingen. Ik had zelfs een heel boekje en alles stond erin. Nou, we waren 67 dagen onderweg. En hoeveel dagen denk je dat het helemaal precies volgens de planning is gegaan? Nou, uit mijn hoofd gezegd 3 dagen. Van de 67. Maar soms moeten we misschien een beetje zijn zoals Abraham. Je weet niet altijd waar je uitkomt. Je weet ook niet altijd wat er gebeurt onderweg. Maar de eerste stap is de belangrijkste stap. Laten we het even toepassen op onze geloofsreis. Vaak begint het ermee dat je als ouders iets aan je kinderen meegeeft over het geloof. Ze kunnen mee naar de kerk, naar de kinderdienst, als ze wat ouder worden, naar de jeugd. Verhalen uit de kinderbijbel. Dus als ouders
zet je je kinderen op een bepaald spoor. Dat is een belangrijke eerste stap. Maar als de kinderen ouder worden, dan komt er natuurlijk een gegeven moment dat ze zelf hun stappen gaan zetten. We hebben dus twee dochters, zoals ik net al zei. De oudste, die uit Duitsland. Die gaat elke week naar de kerk. De jongste, niet. En dat is een verhaal en soms ook een verdriet, wat ik ook als dominee in gesprekken regelmatig tegenkom, dat kinderen vanaf een bepaalde leeftijd andere keuzes maken dan je als ouders soms zou willen. Maar die geloofsreis is natuurlijk niet alleen maar iets wat hoort bij kinderen en bij ouders of bij een bepaalde levensfase. Dat is iets voor ons allemaal. Want soms is het ook nodig, zelfs als je al langer onderweg bent, om dat geloof weer een beetje op te schudden. Om weer op een bepaalde manier in beweging te komen. En ik ben ervan overtuigd dat het op elk moment van ons leven, mogelijk is om opnieuw weer zo'n eerste stap te zetten. En daarom hebben we ook allemaal, zoals we hier zitten vanmorgen, een stukje verantwoordelijkheid voor die reis door het geloof. Dat is niet alleen voor jonge mensen. Dat is ook als je al heel lang hier in de kerk komt. En misschien moeten we ook allemaal wel een klein beetje zijn zoals Abraham was. Hij wordt beschreven in de Bijbel als een man van het geloof. Een van de aartsvaders wordt hij genoemd. We hebben het over de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar het begon er allemaal mee dat hij geroepen werd daar in de Garan. Dat hij zijn oren openzette en luisterde. En dat hij een eerste stap zette. En zo geloof ik dat we allemaal op weg mogen zijn. Op een reis door het geloof. Jonge mensen mogen op weg gaan. Oudere mensen mogen op weg gaan. Je mag op weg gaan als je nog helemaal niks weet van het geloof. En je mag op weg gaan als je denkt dat je alles al weet van het geloof. Want God is iemand die altijd weer uitnodigt. Kom in beweging. Ga op pad. Zet die eerste stap die zo belangrijk is. En ga op die manier ontdekken waar je uitkomt op die spannende, spannende reis van het geloof. Als wij op 4 mei gewoon thuis waren gebleven, dan hadden we nooit een heel bijzonder avontuur beleefd. Als Abraham altijd in de Garan was gebleven en nooit die eerste stap had gezet, dan was hij nooit in Canaan aangekomen. En ik denk dat dit voor elke geloofsreis heel belangrijk is. Die eerste stap op weg naar de toekomst, dat is de belangrijkste stap. Het tweede wat ik wil zeggen over die geloofsreis, dat heeft hier eigenlijk ook heel veel mee te maken. En dat is als je de moed hebt verzameld om die eerste stap te zetten, of om opnieuw weer een eerste stap te zetten, ga dan op pad op een manier die past bij jou. Laat ik nog even kort wat vertellen over onze motorreis. Onderweg, dan kom je natuurlijk wel eens andere motorrijders tegen. En als je in Turkije bent en je komt daar motorrijders tegen, dan zijn ze ook allemaal zo'n grote reis aan het maken. Dus zo uniek waren wij dan ook helemaal niet. Maar ik heb wel gemerkt, van al die motorrijders, iedereen doet het op zijn eigen manier. Sommigen hebben van tevoren alles al helemaal uitgezocht en ingepland, zoals ik dat had gedaan, hoewel die planning helemaal niet is uitgekomen. Anderen rijden gewoon een beetje zo en kijken waar ze zin in hebben en waar ze uitkomen. Sommigen rijden 400 kilometer per dag en doen alles in 2 weken. En anderen doen het rustiger aan en maken een reis van maanden, soms zelfs van jaren. Sommigen rijden alleen op asfalt en anderen rijden alleen onverhard. En sommigen rijden als een snelheidsduivel en anderen hebben tijd om onderweg een beetje rond te kijken en bij wijze van spreken de bloemetjes te plukken. Iedereen doet het op zijn of haar eigen manier. En de ene manier is niet per se beter dan de andere manier, zolang het maar jouw manier is. En ik zie dit ook een beetje terugkomen in het verhaal van Abraham. Hij is op weg gegaan, hij heeft die eerste stap gezet, is na een tijdje aangekomen in het land dat God hem zou wijzen. En dan lezen we dat Abraham op 2 verschillende plaatsen een altaar voor de Heer bouwt. Nou, dat klinkt in onze oren, hè, bekend als we zijn, misschien wel met het verhaal van de Bijbel, heel logisch. Maar dan moeten we wel bedenken dat het voor de mensen van die tijd en die plek heel ongebruikelijk was. Want al die mensen waar Abraham was, die hadden hun eigen goden en eigen afgoden. Maar Abraham doet het op zijn eigen manier
Hij gelooft op zijn eigen manier. Hij houdt daaraan vast. En hij bouwt een altaar voor de Heer. Op weg zijn door het geloof, op je eigen manier, is eerlijk gezegd niet altijd heel makkelijk. Soms kom je wel eens mensen tegen die vinden dat hun manier van geloven de enige manier van geloven is. Soms is het wel eens lastig om verschillende vormen en ideeën en overtuigingen in één kerk ook bij elkaar te houden. Maar als dominee heb ik wel geleerd dat er geen twee mensen zijn, ook niet hier vanmorgen, die in alle dingen precies op dezelfde manier geloven. En mijn oproep is daarom, doe het op je eigen manier. Niet dat alles dan zomaar mogelijk is. Maar net als bij Abraham vraagt God aan ons niet dat je de geloofsreis van je buurman of je buurvrouw kopieert. Of de reis van je ouders kopieert. Of de reis van je omgeving kopieert. Maar dat je eerlijk op zoek gaat met de vragen die jij hebt. Met de talenten die jij hebt. Zodat het een echte en een authentieke geloofsreis mag worden. En natuurlijk is het op die reis ook best mogelijk en is het soms ook goed om je te laten inspireren door het geloof van andere mensen. Daarom zijn we ook gemeente, om elkaar daarin te kunnen helpen. Het is goed om soms van andere mensen te leren. En natuurlijk hebben we ook respect voor de tradities van de kerk. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je net als Abraham vol overtuiging mag kiezen voor jouw weg in het geloof. Overtuiging mag kiezen voor jouw weg in het geloof.

en die ons allemaal bemoedigt om op pad te gaan onderweg naar het beloofde land. Dus of het nu gaat om een kind dat net geboren is en dat zich dan ook af en toe wel eens laat horen, of het nu gaat om een ouder die misschien wel in de fase is dat je je kinderen wat los moet laten, of als je misschien al 80 jaar naar de kerk gaat, ik zou jullie willen vragen, zet die belangrijke stap in het geloof. Zet die belangrijke eerste stap op je reis samen met God. En doe het op de manier die God in jou gelegd heeft. En als dat gebeurt, dan ben ik ervan overtuigd dat we, net als Abraham, op reis mogen gaan. Dat we op reis mogen gaan met de zegen van God. Want de God van Abraham bepaalt niet alleen de route die we gaan, maar de God van Abraham is degene die met jou meegaat. Amen. Straks komen we bij het moment van het opdragen van de kinderen. De kinderen die nog helemaal aan het begin van hun geloofsreis staan. Maar voor het zover is, zingen we eerst nog een lied. En er zijn een aantal wensliederen ingegeven door de ouders van de kinderen die opgedragen worden. En het volgende lied is het wenslied van Willem en Elise. Heer, wijs mij uw weg.

Ja, dan zijn we toch wel bij een heel mooi deel van deze dienst aangekomen, namelijk het opdragen en zegenen van de kinderen. We zijn ook weer helemaal compleet, alle kinderen zijn weer terug van de kinderdienst, iedereen is hier aanwezig. En het is mooi om dat zo in het midden van de gemeente te mogen doen. Opdragen, als we het heel simpel zeggen, is niks anders dan dat we Gods zegen vragen over het leven, over het nieuw gegeven leven dat in deze wereld is gekomen. En het is een oud ritueel, bijna ouderwets misschien wel. En je zou je kunnen afvragen, maar waarom doen we dat dan nog steeds? En we doen dat nog steeds omdat we het belangrijk vinden dat ook de kinderen deel uitmaken van dat leven samen met God. Een leven met Jezus waarin ze mogen ervaren van liefde en goedheid en genade en vergeving. En in het doopsgezin, de gemeente, betekent dat al eeuwenlang dat kinderen niet gedoopt worden als ze klein zijn, maar dat ze opgedragen worden. En daarin zit inherent een verlangen gekoppeld dat de kinderen die geloofsreis mogen beginnen, dat ze daarin mogen leren, dat ze zich mogen ontwikkelen en dat ze later in hun leven zelf tot die keuze mogen komen om zich te dopen, te laten dopen en samen die beslissing te gaan met een leven met God. Dit is de intentie. We beginnen met de zegen. We dragen de kinderen op aan God en hopen dat ze in alle liefde en vrijheid mogen ervaren wat het betekent om onderweg te zijn met die altijd weer uitdagende boodschap van het evangelie. Een belangrijk stuk uit de Bijbel wat ons hierin leidt, werd kort al even aan het begin van de dienst genoemd, maar ik wil die tekst ook samen met u lezen uit het evangelie van Marcus hoofdstuk 10. En daar staat het volgende. De mensen brachten hun kleine kinderen naar Jezus toe. Ze wilden dat hij hun de handen op zou leggen, maar de leerlingen stuurden hen weg. Toen Jezus dat zag, werd hij boos en hij zei tegen hen, laat de kinderen tot mij komen. Houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God is voor mensen zoals zij. Luister goed, ik zeg jullie, als je het koninkrijk van God niet ontvangt zoals een kind dat doet, kun je het niet binnengaan. En hij sloeg zijn armen om de kinderen, legde hun de handen op en zegende hen. En die zegen, die willen we straks meegeven aan de kinderen. Nou, we waren afgelopen dinsdag bij elkaar, in de goede reden om over deze diensten te praten en om elkaar ook even te leren kennen. En we kwamen er ook achter dat de ouders elkaar niet allemaal zo heel goed kenden. En ik denk ook dat jullie als gemeente misschien niet iedereen zo heel goed kennen en vice versa. En daarom wil ik vragen, en heb ik ook aan de ouders gevraagd, om zo naar voren te komen en kort even voor te stellen wie je bent en daarin ook aan de gemeente mee te geven wat je motivatie is om vandaag hier te zijn, zodat we jullie kinderen mogen opdragen. En we hebben even gekeken in welke volgorde doen we dat, maar we doen dat in de volgorde waarin de wensliederen in de liturgie staan. Dus Johan en Elise komen, Willem en Elise eerst, Johan en Lotte en dan Dominique en Lorene. Oh, doe maar even hier. Ik heb nog een microfoon. Ik wil jullie eigenlijk gewoon vragen om er al gelijk, laten we even hier vooraan gaan staan, dan hebben we ruimte voor iedereen.

0: Kijk, dat zijn ze. Ik geef de microfoon aan jou.
1: Nou, goedemorgen allemaal. Hier staan we dan, familie van der Hof. Dit is mijn vrouw Elise, onze zoon Isa en Cela, onze dochter. En ik ben Willem. We wonen 3,5 jaar in Goeree. En een paar maanden geleden zijn we vrienden geworden van deze gemeente. We hebben inmiddels al een aantal van jullie mogen leren kennen en voelen ons hier erg thuis. Vandaag staan we hier om Isa en Cela op te dragen aan God. We willen hen toevertrouwen aan hem en vragen om zijn zegen over hun leven. We verlangen ernaar dat zij hun plek mogen vinden in Gods koninkrijk en mogen ontdekken wie ze zijn in hem. Isaac Elisa. Op zijn geboortekaartje staat hij die lacht. Dat is precies wat hij doet. Met zijn mooie glimlach weet hij iedereen te raken. Hij houdt van humor, van contact maken met mensen en heel erg van snoepjes. Isa heeft een zacht karakter en helpt graag anderen. Isa, we wensen jou toe dat je dicht bij jezelf mag blijven zoals God jou heeft geschapen. Dat je je niet laat afleiden door de verwachtingen van of wensen van anderen, maar steeds meer mag ontdekken hoe God jou bedoeld heeft.
2: Nou, dit is Cela Ede. Op haar geboortekaart staat kracht, rust en vreugdevol. Nou, om jou kunnen we niet heen. Nu al zien we kracht in je lichaam en geest. Je bent nieuwsgierig en houdt ervan om te ontdekken. Ook jij maakt graag contact met mensen en lacht graag. Cela, we wensen jou toe dat je mag opgroeien als iemand die vrij is om te spelen, te ontdekken en te verwonderen te raken in de tuin van God. Dat je tot bloei mag komen in zijn koninkrijk en dat je vrucht talrijk en krachtig mag zijn. Nou, wij nemen de verantwoordelijkheid op ons om Isa en Cela mee te nemen op reis. Een reis waarin we samen de richting van God willen zoeken en zijn weg willen leren kennen, wat goed, liefdevol en zuiver is. We willen er voor hen zijn wanneer ze dwalen of een verkeerde afslag nemen. Niet om iedere verkeerde stap te voorkomen, maar om hen te helpen hun weg weer te vinden. Tegelijkertijd willen we hen de ruimte geven om zelf te ontdekken, eigen keuzes te maken en hun liefdesdans met God te leren dansen. Maar dit kunnen we niet alleen. Daarom willen we jullie als gemeente, als familie en vrienden vragen om ons te helpen. Wanneer wij tekortschieten of zelf het zicht verliezen, om ons eraan te herinneren wat het werkelijk om gaat. En ook om iets van jullie eigen leven, geloof en wijsheid aan Isa en Cela te delen.
3: Goedemorgen gemeente. Wij zijn Lorraine, Dominique en onze dochters Riley en Jordan. Ruim 4 jaar geleden stonden we hier ook. Toen werd Riley opgedragen door dominee de Jong. En vandaag staan we hier weer nu voor Jordan. En we willen voor haar eigenlijk hetzelfde vragen. We willen haar het christelijk geloof meegeven. En God zegen vragen over haar leven.
4: Goedemorgen. Wij zijn Lotte, Liva en Veerle. 3 jaar geleden stonden we hier ook om Veerle op te dragen. En dat willen we vandaag weer doen met... Of Liva op te dragen willen we vandaag weer doen met Veerle. Ik ben zelf gedoopt en christelijk opgevoed. Lotte heeft geen christelijke opvoeding gehad. Maar zij gaat mij daarin ondersteunen om allebei onze dochters het geloof mee te geven. En daarom staan we hier vandaag.
0: We hebben gehoord van hun verlangen net. Ik heb ook met hen gesproken afgelopen week. Dat betekent dat we nu over mogen gaan tot het zegenen en opdragen van de kinderen. En we doen dat ook in dezelfde volgorde waarin ze zich hebben voorgesteld. En jullie hebben Isa en Cela die jullie allebei willen laten opdragen. We beginnen met Isa. Zullen we bidden. Heere God, wij mogen u danken voor het leven van Isa. Er is net al iets verteld over hem, hoe hij in het leven staat, hoe hij van humor houdt. En het leven is niet alleen maar snoepjes. We mogen heel veel mooie dingen uitkijken voor hem. Maar er zullen misschien ook dingen komen die lastig zijn en die moeilijk zijn. En dat bidden we voor hem en voor zijn ouders. dat er mooie mogelijkheden mogen zijn om door te gaan. We bidden voor Isa en voor zijn ouders en voor zijn zusje. En we bidden, Heer, dat u hem heel dicht bij hem houdt. Mag hij zijn als een boom geplant aan water die vrucht draagt op zijn tijd. En zo mogen we bidden. Isa, wij dragen jou op aan de Heer. En we zegenen je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Sela, even kijken of ze rustig blijft. Ze kijkt vol verbazing. Dat snap ik wel. We mogen bidden voor haar. Heere God, een nieuw leven gegeven op deze aarde. Een klein meisje, een jonge vrouw. Mag zij groeien, Heer, samen met haar familie, met haar broer, met haar ouders. In de wetenschap dat ze onderweg is met een leven samen met u. Wilt u haar beschermen? Wilt u haar bewaren? Wilt u elke stap van de weg met haar meegaan? En mag die geloofsreis een reis zijn vol ontdekkingen die altijd weer uitkomen bij u. Heere God, zo mogen we vanmorgen bidden voor het leven van Sela. We willen haar opdragen en we zegenen haar in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik heb voor jullie kinderen ook een tekst uitgezocht. Alle teksten van vanmorgen komen uit het boek van de Psalmen. En voor Isa, wat ik net al aanhaalde, is de tekst uit Psalm 1, vers 3. Hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet, komt tot bloei. En voor Sela, uit Psalm 139. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Dat het woorden mogen zijn die hen mogen begeleiden. Jordan, ze houdt de gemoeder al aardig bezig, hè? Ja, ik zei het al. Met Riley, 4 jaar geleden ongeveer, stonden wij hier ook en deden we hetzelfde met jou. Dat weet je niet meer zo goed, maar het is mooi dat je erbij bent. En dat we nu mogen bidden voor je zusje. Even kijken hoe dit gaat. Oh, kijk eens aan. Vader in de hemel, hier is Jordan. Zo aanwezig, Heer, en dat is ook goed, want ze hoort er helemaal bij. Dank u wel dat u haar hebt gemaakt. Dank u wel dat ze hier mag zijn. En dank u wel dat we voor haar mogen bidden. En we dragen haar op in uw naam. En we bidden voor haar en voor haar zusje en voor haar ouders. Heer, dat ze haar op die weg van leven en geloof mogen helpen en ondersteunen en beschermen waar dat nodig is. En dat ze in alles ook op haar eigen manier die ogen naar boven mag richten om te leren van u. Heer, zo bidden we voor Jordan. We brengen haar bij u omdat we weten dat u degene bent die nodig is in haar leven. En we mogen haar zegenen. En we zegenen Jordan in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Kijk. Oh. En ook voor Jordan heb ik een tekst uitgezocht, ook uit de Psalmen. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu aan tot in eeuwigheid. En dan de Veerle. Wat ziet ze er schitterend uit. Hé, kijk eens aan. Nieuwsgierig meisje volgens mij. Ja. Ook voor haar mogen we vanmorgen bidden. Heere God, we brengen vandaag ook Veerle bij u. Heer, met wie ze is, met haar karakter, met haar persoonlijkheid, met alles wat haar bezighoudt nu en later in haar leven, met alles wat ze tegen gaat komen en mee mag maken. Heer, we brengen haar bij u. Wat is het goed om te weten dat u een God bent van alle mensen, van kleine mensen, van grote mensen. Heer, en zij is bij u en hoort bij u. En we bidden voor haar, voor haar ouders, voor haar zus, voor hoe ze met elkaar op reis mogen gaan, op een eigen manier, om iets te ontdekken in het leven en van het geloven. Zo dragen we haar aan u op. En we bidden voor Veerle. We zegenen haar in de naam van Vader en Zoon en Heilige Geest. Amen.
5: Druk de schopper.
0: Ze hebben ze nu al van kleins af aan allemaal een heel eigen karakter. Ook voor Veerle en Tex uit Psalm 138. De Heer zal mij altijd beschermen. Heer, uw trouw duurt eeuwig. Laat het werk van uw handen niet los. Dit waren de vier, dit zijn de vier kinderen waarvoor we vanmorgen mogen bidden en hen opdragen aan de Heer. Maar er is ook altijd een vraag die aan u gericht is als gemeente. En ik wil jullie vragen om iets te beloven richting deze ouders en richting deze kinderen. Aanvaarden jullie als gemeente deze kinderen als een van jullie in jullie midden? Beloven jullie aan de ouders om hen te helpen waar dat kan en waar dat nodig is in het opvoeden van deze kinderen op hun reis door het geloof? En beloven jullie voor deze kinderen een voorbeeld te zijn in liefde en in de genade? Wat is daarop jullie antwoord? Dank jullie wel. Dan mogen jullie als gemeente hen een zegenlied toezingen. Dat was ook het wenslied van Dominique en Lorene. En laten we dat staande doen.

Goedemorgen, lieve ouders en kinderen. Namens het kinderwerk mag ik jullie van harte welkom heten op deze bijzondere dag waarin jullie gekozen hebben om jullie kinderen op te dragen. En van het kinderwerk hebben we een kleinigheidje voor jullie, een cadeautje, waar ook de persoonlijke Bijbeltekst op staat.

0: Mogen jullie die aan de ouders geven? Alsjeblieft. En vanuit het kinderwerk willen we graag jullie kinderen zo goed mogelijk vertellen over de Heer Jezus. We zullen de verhalen samen met ze lezen, zingen en ook bidden om ze een levensgeloof te geven. En we hebben ook een grote broer die ook opgedragen is en grote zussen. En daar heb ik zoiets voor. Maar ik heb ook iets meegenomen. In het tasje wat jullie zo krijgen, daar zit, ja, als je goed kijkt, eigenlijk een plantje. En de bloem van het plantje is in de vorm van een hart. En daar wil ik twee dingetjes over zeggen. Dit is natuurlijk geen echt plantje, maar stel je voor dat die echt was. Een echt plantje, die heeft water nodig. En dan gaat het groeien en bloeien. En zo is het ook met geloof. Geloof mag ook groeien en bloeien. En dan lees je in de Bijbel, dan bid je, zowel in de kerk als thuis. En dat hart, dat vind ik heel belangrijk. Dat jullie als kinderen, maar ook als ouders, het niet vergeten. In de Bijbel lezen we in Johannes 4 dat God liefde is. En dat vind ik echt belangrijk voor jullie allemaal. Vandaar deze knuffel voor jullie. God is liefde. Hij is geduldig, genadig en trouw. En hij nodigt mensen en kinderen uit om hem te leren kennen. En zijn armen staan altijd open voor iedereen die naar hem toe komt. Kijk eens, Riley. Die is voor jou. Isa, kijk. Alsjeblieft. En Liva, hi schat. Kijk, die is voor jou. Alsjeblieft. Altijd leuk als je wat krijgt. Tot slot mag ik jullie namens de gemeente een kinderbijbel overhandigen. In de kerk willen wij van het kinderwerk en de gemeente zelf ons best doen om jullie kinderen zoveel mogelijk te laten zien en te vertellen over wie Jezus is. Deze bijbel is voor de momenten thuis. En we hopen van harte dat jullie thuis gelegenheid hebben om samen met de kinderen hierin te lezen. En daar waar mogelijk ze zo vaak als mogelijk te brengen in deze gemeente. Hartelijk bedankt en wij wensen jullie God zegen toe.
1: Ja, jullie mogen weer even gaan zitten. Dank jullie wel.

Nou, het is een goede gewoonte dat er na de dienst gelegenheid is om de ouders en de kinderen te feliciteren met deze stap van vandaag. En we doen dat vandaag in de koffieruimte, niet bij die uitgang. In verband met de Duitse dienst, waar straks ook alweer mensen naar binnen komen. Dus allemaal naar de koffieruimte, daar heeft u gelegenheid om te feliciteren. En natuurlijk ook gelijk een kopje koffie of een kopje thee te drinken. We gaan richting het einde van deze dienst. We doen dat door nog een keer alles wat hier is gebeurd bij God te brengen in gebed. Daarna zingen we het laatste lied en dan ontvangen we de zegen van God. Zullen we met elkaar gaan staan als we samen bidden? Heere God, wat een feestelijk moment is het als we zo bij elkaar mogen komen als gemeente, als een volle kerk. En aandacht mogen geven aan de kleinste kinderen. Heer, dank u wel voor hun leven, zoals we dat net hebben gezegd. Dat we hen mochten zegenen. En we bidden dat dit een bijzondere dag mag blijven in de herinnering. En dat hier vandaan die reis van de geloof mag beginnen en mag verder gaan. Heer, en dat is ook een gebed en een gedachte voor ons allemaal. Onderweg door het leven. Met alles wat we meemaken. Met de hoogtepunten, met de dieptepunten, met de vreugde en met het verdriet. Heer, ga daarin met ons mee. En daar waar die reis van het leven ook raakt aan de reis van het geloof, Heer, wilt u dan daar aanwezig zijn? Mogen we af en toe nog eens terugdenken aan het leven van Abraham, die zonder precies te weten waar die heen ging, de eerste stap gezet heeft. En zo uiteindelijk in Canaan aankwam. Mogen wij mensen zijn die stappen zetten. Mensen van onderweg. Ga dan op weg, samen met u. Heer, en alles wat er gebeurt, alles wat we doen, alle gedachten in ons hoofd, alle emoties in ons leven en in ons lijf. Heer, we brengen alles bij u als we samenvattend mogen bidden. Een gebed wat mensen al eeuwenlang gebeden hebben in navolging van Jezus die ons deze woorden leerde. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we blijven staan voor het laatste lied. Het lied Familie, wat nadruk legt op de verbondenheid van elkaar in de gemeente. En dit is het wenslied van Johan en Lotte.

We sluiten af met woorden die Paulus geschreven heeft aan de gelovigen in Korinthe. En hij zegt tegen hen, en dit zijn ook Gods woorden voor ons vandaag. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Kazachstan vinden parlementsverkiezingen plaats. Verwacht wordt dat de partij van de autoritaire president Tokayev een meerderheid behaalt, waardoor hij zijn greep op het land verder kan verstevigen. Hij liet eerder al de grondwet aanpassen om langer aan te kunnen blijven. Stichting True Colors Nunspeet luidt de noodklok over verharding en doodsbedreigingen aan het adres van LHBTI-plus inwoners in Oldebroek. Voorzitter Kevin Kromhout roept de gemeente op om diefstal en vernieling van regenboogvlaggen en de bedreigingen uitdrukkelijk te veroordelen. Het college bespreekt de situatie binnenkort en komt daarna met een inhoudelijke reactie. Dat meldt Omroep Gelderland. Amsterdam wil minder toeristen. De Amsterdamse coalitie verhoogt de toeristenbelasting stapsgewijs van 12,5 naar 20% in 2031. Gecombineerd met de btw-stijging op hotelovernachtingen stijgt de totale belasting naar 41%. Amsterdam heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. En de hekken van circuit Zandvoort zijn vanochtend geopend voor voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Voor de start van de Formule 1 race zingt Davina Michel het Wilhelmus. Max Verstappen begint de race om 3 uur vanaf de vierde startrij. Het weer nog. Onder de grote rivieren blijft het vanmorgen op een enkel buitje na droog, maar ten noorden ervan kun je nog wel wat regen verwachten. Vanmiddag klaart het op vanuit het westen. Op de meeste plekken wordt het droog en komt de zon erbij. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. In het zuiden kan de temperatuur met een beetje hulp van de zon oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Aan Iran gelinkte hackers legden vorige maand een Britse energiecentrale 4 dagen plat via een cyberaanval, meldt The Telegraph. De centrale is onbekend, maar omdat de stroomvoorziening niet werd geraakt, gaat het vermoedelijk om een kleine centrale. Tegelijk vielen vermoedelijk Iraanse hackers watersystemen in 12 Amerikaanse staten aan, waarbij ongezuiverd grondwater in leidingen terechtkwam. Burgemeester David Molenburg van Zandvoort heeft een dubbel gevoel over de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie, maar verdrietige dag en vindt de aanwezigheid van de koning bijzonder. Max Verstappen, die zaterdag de 7e kwalificatietijd reed, is ziekig. De race begint om 3 uur. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, wil onderhandelingen met Israël hervatten om aanvallen te stoppen en een terugtrekking te bewerkstelligen. Damascus verbrak eerder contact na een Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. Zaterdag veroordeelde Syrië ook een aanval op een auto ten zuidwesten van Damascus. Shaybani benadrukte Israël momenteel niet te vertrouwen. Fietsers kunnen op zijn vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nieuwenhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade. Maar die kans acht hij gering. Het weer dan. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden, en kans op een lichte bui in het noorden. De temperatuur loopt op tot 22 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard, met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hilary Scheeve roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Fietsers kunnen op zijn vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nieuwenhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade, maar die kans acht hij gering. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, wil onderhandelingen met Israël hervatten om aanvallen te stoppen en een terugtrekking te bewerkstelligen. Damascus verbrak eerder contact na een Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. Zaterdag veroordeelde Syrië ook een aanval op een auto ten zuidwesten van Damascus. Shaybani benadrukte Israël momenteel niet te vertrouwen. Het weer dan. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden, en kans op een lichte bui in het noorden. De temperatuur loopt op tot 22 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, je verschoning waait hier op Sparta Kust.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard... met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Skeef roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Fietsers kunnen op z'n vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nierhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade. Maar die kans acht hij gering. Burgemeester David Molenburg van Zandvoort heeft een dubbel gevoel over de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie, maar verdrietige dag en vindt de aanwezigheid van de koning bijzonder. Max Verstappen, die zaterdag de 7e kwalificatietijd reed, voelt zich wel wat beter vandaag. De race begint zo direct om 3 uur. Het weer dan. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden, en kans op een lichte bui in het noorden. De temperatuur loopt op tot 22 graden bij matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Skeef roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Hoornaars worden steeds vaker gezien in Nederland door klimaatverandering. De Europese hoornaar, van nature aanwezig, rukt op naar het noorden en wordt 3 tot 4 centimeter groot. De geelpoothoornaar, sinds 2017 in Nederland, is met 2 tot 3 centimeter kleiner en verspreidt zich over het hele land. Volgens de Wespenstichting gaan de hoornaars niet meer weg. Fietsers kunnen op zijn vroegst in 2031 gebruik maken van de fietstunnel onder het hoofdstation van Groningen. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw moet nog worden aangelegd. Wethouder Rick van Nierhuis meldde aan de gemeenteraad dat de gemeente opdraait voor eventuele schade. Maar die kans acht hij gering. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard, met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Het weer dan. Vanmiddag is er af en toe zon met stapelbewolking en kans op lichte buien in het noorden, waar het 19 graden wordt. In het midden en zuiden stijgt de temperatuur tot 22 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet.

0: Hollands Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Op de luchthaven van Düsseldorf werd een 52-jarige Duitse vrouw vrijdag gestoken door een 5-streepschorpioen die zich verborgen had in haar jas. De vrouw keerde terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht en daarna overgeplaatst naar een universitair ziekenhuis voor verdere behandeling. Bij de Amerikaanse gokstad Reno heeft een natuurbrand ruim 4000 hectare verwoest. Gouverneur Joe Lombardo riep de noodtoestand uit voor Washoe County. Honderden huizen worden bedreigd. Burgemeester Hillary Schieve roept bewoners op evacuatiebevelen direct op te volgen. Er zijn rode en gele evacuatiezones ingesteld. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant in het Oost-Zwitserse Tussus zijn inmiddels 4 doden gevonden. Zaterdag werden 2 lichamen aangetroffen en later nog 2. 14 mensen ontsnapten, van die 8 gewond raakten. 2 ernstig. De oorzaak wordt nog onderzocht. In de Oostenrijkse deelstaat Tirol kwamen in 2 dagen tijd 2 Duitse klimmers om het leven. Een 64-jarige viel 80 meter van de Olperre en overleed ondanks hulppogingen, waarbij een helikopter vanwege slecht weer niet kon landen. Een dag eerder stierf een 19-jarige na een val van 40 meter bij de Grossglockner. Het weer dan? Vanmiddag is er af en toe zon met stapelbewolking en kans op lichte buien in het noorden, waar het 19 graden wordt. In het midden en zuiden stijgt de temperatuur tot 22 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op autoradio bij ons in de studio. Het was de Fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Op de luchthaven van Düsseldorf werd een 52-jarige Duitse vrouw vrijdag gestoken door 5 streepschorpioen die zich verborgen had in haar jas. De vrouw keerde terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht en daarna overgeplaatst naar een universitair ziekenhuis voor verdere behandeling. Zondagmiddag vlogen 5 F-35 straaljagers en een Chinook-helikopter over het circuit van Zandvoort, voorafgaand aan de Formule 1-race. Onder de Chinook hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. Omwonenden en natuurliefhebbers hadden vooraf bezwaar gemaakt tegen de vliegactie vanwege extra geluidsoverlast bovenop de racegeruiten die 3 dagen in Zuid-Kennemerland te horen was. Na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant in het Oost-Zwitserse Tussus zijn inmiddels 4 doden gevonden. Zaterdag werden 2 lichamen aangetroffen en later nog 2. 14 mensen ontsnapten, van wie 8 gewond raakten, 2 ernstig. De oorzaak wordt nog onderzocht. Het Europese onderdeel van TikTok, TikTok Information Technologies UK Limited, boekte in 2025 voor het eerst winst. De omzet steeg met 46% naar $9,2 miljard, met een winst van bijna $452 miljoen. Het bedrijf reserveerde ruim $1 miljard voor rechtszaken en boetes, waaronder een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen. Het weer dan. Vanmiddag is er af en toe zon met stapelbewolking en kans op lichte buien in het noorden, waar het 19 graden wordt. In het midden en zuiden stijgt de temperatuur tot 22 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 3:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de Professor Gelissen Singel. En de politie houdt nu sterk rekening met een misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. In de Amerikaanse staat Nevada woedde een grote natuurbrand aan de rand van Reno. Uit voorzorg zijn alle patiënten van het Northwest Hospital geëvacueerd naar andere zorginstellingen. De brand beslaat zo'n 4000 hectare. Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en 400 brandweerlieden bestrijden het vuur nu, wat door de harde wind moeizaam verloopt. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood, waaronder een 4-jarige jongen, en 7 anderen zijn gewond geraakt. Op de westelijke Jordaanoever werd een 14-jarige jongen doodgeschoten in vluchtelingenkamp Askar. De 24-jarige Israëliër werd neergestoken bij Jericho en de dader is voortvluchtig. En in Australië is voor het eerst een zoogdier, een Australische zeebeer, gestorven door vogelgriep. Het dier werd woensdag gevonden bij Beachport. Ook grote kuifsteuns en dwergpinguïns raakten besmet. De overheid lanceerde het Plan van Noach-programma met een budget van 1,2 miljoen voor vaccinaties, waarbij 1 vaccin bijna €800 kost. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op, hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu kerkdienst Doopsgezinde Gemeente Oud-Dorp.

Goedenavond, luisteraars. We heten u van harte welkom hier vanuit de doopsgezinde gemeente te Oudorp. Straks om 6:30 hopen we rechtstreeks de avonddienst uit te zenden. Maar tot die tijd kunt u luisteren naar toepasselijke muziek.

Goedenavond, broeders en zusters. Ik mag iedereen van harte welkom heten in deze dienst van de doopsgezinde gemeente in Oudorp. Ik hoop en bid dat u, dat jij een opbouwende dienst zult hebben. Speciaal welkom voor dominee Vogel, predikant en geestelijk verzorger in het Van Weel Bethesda ziekenhuis. Het thema vanavond is Psalm 64. Van harte welkom dominee Vogel en God zegen toegewenst bij het brengen van Gods woord. De collecte is bestemd voor onkosten van onze gemeente en zal zoals gebruikelijk aan de uitgang worden gehouden. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de identiteitsraad van het Van Weel Bethesda ziekenhuis. Dus wat dat betreft bent u vanavond goed hier in het midden. Deze stichting geeft op beleidsniveau vorm aan de protestants-christelijke identiteit van ons ziekenhuis. En over de medische en ethische vragen worden nagedacht over de mensvisie en bijbelse normen en waarden. Dit gaat onder andere over levensbegin en einde, invulling van de zondag en de totale liefdevolle houding naar patiënten en nog veel meer. Van harte aanbevolen. Voor de overige mededelingen verwijs ik u naar de weekbrief en vergeet u vooral niet te bidden voor rouwdragende ouderen en zieken. En we beginnen deze dienst zo meteen met het zingen van een psalm uit de oude bereidingen 68 vers 10. Geloof zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag. Met zijn gunst bewijzen en die God is onze zaligheid. Ik verzoek u, voor zover u in staat bent, dit staande te doen. En namens de kerkenraad draag ik deze dienst over aan dominee Vogel en wens ik u een gezegende dienst toe.

worden we stil voor God. En belijden we dat onze hulp staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het gaat in de dienst eigenlijk altijd natuurlijk over het woord van God, maar vandaag ook in het bijzonder in deze avonddienst. En daarom willen we dat lied, dat is een lied van Selah, zingen. Het woord van God brengt goede vruchten voort.

spreken we ons avondgebed uit. Ik verzoek u te staan. Heere God in de hemel, trouwe Vader, we danken u voor het woord dat we vanmorgen en vanavond mogen horen. Heere God, zonder uw woord, zonder dat u tot ons zou spreken, ja, we denken dat we dan heel wat zijn, maar dan weten we ook wel dat we niet ver komen. We kunnen ons hele leven proberen zonder u te leven. Maar als we u eenmaal hebben leren kennen, dan weten we dat dat zonder u niet gaat en dat we zonder u ook niet willen. En daarom danken we u dat we aan de avond van deze dag ook samen hier mogen zijn, om samen ook u te danken voor alles wat u geeft en wat u gaf in deze dag. We danken u dat uw woord vanmorgen mocht opengaan voor heel veel mensen. En dat kleine kinderen mochten horen, ja, over hun werd uitgesproken de zegen van u. En we bidden voor hen. En we bidden voor alle jongeren en kinderen van de gemeente. We vragen aan u, wees u met hen. En geef dat als ze opgroeien, dat ze zich weten vastgehouden door u. Het lukt ons niet altijd en eigenlijk nooit om onszelf aan u goed vast te houden als u niet zelf ons vasthoudt. En daarom bidden we, daarom, houd u hen vast. Hoe het ook loopt, wat ze ook bedenken. Dat bidden we ook voor de ouderen van de gemeente. Juist als we misschien heel oud geworden zijn en er allerlei vragen op ons afkomen. Vragen ook over alleen zijn. En pijn hebben, verdriet hebben. We vragen aan u, wees u dan in het bijzonder bij ons. Wees u onze goede herder. Maar geef dat we mogen leven uit uw woord. Dat bidden we ook voor al die mensen die zo heel druk zijn met hun leven. Mensen die druk zijn met hun werk, met alle andere verplichtingen die onze samenleving aan ons stelt. We vragen aan u, Heere, geef dat we in ieder geval hier in de kerk tot rust mogen komen. Bij u tot rust mogen komen. En dat er meer is, dat we dat goed beseffen en dat ook merken en daar ook vreugde in vinden. Dat er meer is dan alleen dat we vooruit komen of vooruit moeten in dit leven. Maar dat we ook tot stilte mogen worden gebracht bij u. We leven niet op onszelf, we leven in een hectische wereld, in een drukke samenleving. En we bidden zo voor de mensen om ons heen. Mensen uit ons gezin, uit onze straat. Mensen die we tegenkomen op ons werk. De mensen die we zo in deze week zoveel tegenkomen. Mensen op zoek naar rust, vakantie. Heere God, geef ze dat. We danken u voor de regen die er viel in de afgelopen week. Als het zo droog is en er toch weer water komt. Meer dan zomaar, dat begrijpen we ook wel. Meer dan zomaar omdat het zo gaat. Zo langzamerhand zien we daarin toch ook wel gewoon uw zorg. Ondanks alles van ons. We danken u daarvoor. We bidden voor de wereld ver weg. We bidden voor uw kerk wereldwijd. Uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. We bidden voor onze broeders en zusters die met gevaar voor eigen leven of voor maatschappelijke ontwikkeling samenkomen. Heer, geef moed en standvastigheid. Wees met uw kerk in de brandhaarden van deze wereld. En die zijn er velen. Zegent u uw kerk in Oekraïne, in Rusland, in Gaza, in Israël, in Iran, in Soedan, uw kerk in Noord-Korea, uw kerk wereldwijd. Heere God, zo komen we tot u aan het einde van deze week. We gaan straks naar uw woord luisteren.
Geef dat u zelf met ons meegaat. En dat we de woorden die we horen op de een of andere manier ook zo mogen verwerken dat uw woorden met ons meegaan deze week in. Dit mogen wij vragen, Heere God, uit vrije genade. Om Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere. Amen. Mijn ogen zijn gevestigd op God, mijn Heer. Dat is lied 509, die staat trouwens ook in het nieuwe liedboek. Dat is een berijming van Psalm 25.

Er wordt gelezen uit het boek van de Psalmen, Psalm 64. En daar zingen we straks ook na de lezing 3 coupletten uit. Lees het zelf? Ja, oké. Psalm 64. Voor de koorleider een psalm van David. Hoor mijn stem, God, hoor mijn klacht. Behoed mij voor de dreiging van de vijand. Verberg mij voor die misdadige bende, voor die meute van boosdoeners. Zij scherpen hun tong als een zwaard, ze richten hun pijl, een giftig woord. Uit verborgen hoeken schieten ze op een onschuldige. Ze schieten onverhoeds, voor niemand bang. Ze wapenen zich met kwade woorden, overwegen het zetten van een val en zeggen, wie zou het zien? Ze zinnen op misdaden en denken, we lijken onschuldig, zo verborgen is ons plan. Diep als een afgrond is het hart van de mens. Dan schiet God zijn pijl op hen af. Onverhoeds worden ze zwaar verwond. Hun eigen tong heeft hen ten val gebracht. Wie hen ziet, schudt verbijsterd het hoofd. De mensen zijn van ontzag vervuld en roemen wat God heeft gedaan. Ze beseffen dat het zijn werk is. De rechtvaardige verblijdt zich in de Heer en zoekt bij hem zijn toevlucht. Wie oprecht van hart is, prijst zich gelukkig. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig en ieder die het behoort en bewaart. Amen.

Ons lied na de preek is gezang 905, wie zich door God alleen laat leiden. Ja, Psalm 64, ik weet niet of u die eigenlijk wel kende. Wie kende die psalm? Ja, ik ken het. Oh, toch wel heel veel. Ja, ik moet u eerlijk zeggen, ik heb hem wel eens gelezen natuurlijk. En dat mag ook wel als je zo'n 35 jaar predikant bent. Maar hij was eigenlijk nooit zo goed tot me doorgedrongen. Ik heb een keer een serie, ik maak wat preken over de psalmen. En ik was ergens en toen had ik over psalm 66 gepreekt. Ook op psalm 65. En toen zeiden ze van, nou, dat zal toch de volgende keer wel 64 worden. Toen dacht ik van, daar ga ik eens over nadenken. Maar het is hem geworden ook nog. Psalm 64. En we hebben er nou 3 coupletten uit gezongen. Maar ik had die psalm ook nog nooit opgegeven. Dus het is echt wel een heel bijzondere psalm. Een psalm waarvan je eigenlijk zegt van, ja, als die er niet in de Bijbel had gestaan, hadden we hem dan gemist. Er staan zoveel woorden in die we wel kennen uit andere psalmen. Het klinkt heel vertrouwd en het gaat over vijanden, het gaat over God die ingrijpt. Dan denk je, nou, dat gaat zo vaak in die psalmen, gaat het daarover. Dus je zou hem haast niet missen, maar als je goed luistert, dan wel. Want waar gaat het nou over? Nou, dan gaan we eerst eens kijken naar die nare mensen die erin voorkomen. Want wie zijn dat? Het gaat over, behoed mij voor de dreiging van de vijand. Voor die misdadige bende. Voor die meute van boosdoeners. Nou, dat kunnen we zo op bedenken, dat zijn geen frisse lui, om het zo te zeggen. Daar wil je eigenlijk niet mee te maken hebben. En misschien kom je er ook helemaal niet mee in aanraking. Hoewel, ja, dat weten we, want je denkt al vrij snel aan een soort criminelen. De scheiding tussen boven- en onderwereld is niet zo heel, heel strak. En soms kun je er zomaar mee te maken krijgen. Maar gaat het daar nou over? Gaat het nou over criminelen? Over wat we dan niet-christelijk tuig noemen. Gaat het over mafioze types? Motorbendes? Of gaat het juist over de andere kant? Ik moet altijd aan denken aan iemand die zei, ja, ik heb het tegenwoordig niet meer over de overheid, maar over de roverheid. Hè? Ja. Maar op zich wel leuk om door te geven. Of, nou ja, we weten dat wel. Of de linkse elite, of die klimaatdrammers, hè. Die ook ons in ons werk, als je landbouwer bent, nou, niet makkelijk maken. Over wie gaat het nou? Nou, en als je dat zo leest, hè, vijanden, misdadige benden, meuten van boosdoeners. Wie zou David nou bedoelen? Waar zou hij nou aan denken? Nou ja, we weten het wel. Hij was koning in Jeruzalem op een gegeven moment. En zoals ze hier van Den Haag zeggen, Den Haag is een slangenkuil. Zo zal dat ook in Jeruzalem geweest zijn. Dat gebeurt er. Daar wil je eigenlijk niet te veel mee te maken hebben. Ja, dat is overal trouwens. Hè. In Nederland zeggen we, hebben we het dan over Den Haag. En in Frankrijk hebben ze over die lui daar in Parijs. In Duitsland over die lui daar in Berlijn. Enzovoorts, enzovoort. Gaat er altijd over. En ja, inderdaad, aan een koninklijk hof in Jeruzalem. David zou altijd last gehad hebben van mensen die of hem slechte raad gegeven hebben, of proberen hem van zijn troon af te stoten. Intriganten. Infiltrante, slechte mens. Er staat in vers 3, de meute van boosdoeners. In de Oude Statenvertaling staat, het gaat over de werkers der ongerechtigheid. De werkers der ongerechtigheid, zij die dus ongerechtigheid bewerken. Dat is een uitdrukking die wel vaker voorkomt in de psalmen.
En ook wel verder in de Bijbel. Het is een beetje een staande uitdrukking, hè? De werkers der ongerechtigheid. Nou, vandaar, als het een beetje een staande uitdrukking is, dan heb je altijd theologen die daar achter willen komen wat dat nou betekent. En er was eens iemand, en hij zat wel een beetje, een klein beetje, in de goede richting. Die zei, dat is een bijzondere groep mensen die met magie anderen proberen te betoveren, te bezweren. Een soort, nou ja, voodoo mensen, zeg maar, hè? Met valse beweringen en valse bezweringen. Nou, dat geloof ik niet helemaal. Daar zijn te weinig aanwijzingen voor. Maar als het nu gaat over werkers der ongerechtigheid, dan gaat het niet zomaar over slechterikken en over criminelen, die moet je opsluiten, die moet je, nou ja, een taakstraf geven of een enkelband omdoen. Maar het gaat eigenlijk over iets anders. En daar had die theoloog wel gelijk in. Het is een bijzondere groep mensen. En waar gaat het over in het bijzonder? Nou, dat kom je tegen als je nadenkt in deze psalm over eigenlijk één kernwoord. Het komt twee keer voor. Dat is het woordje pijl. Pijl. Een pijl van een pijlenboog of van een dartbord. Nou, dat begrijpen we wel. En dat was in Israëls dagen een voetboog. En wat lees je daarover? In vers 4 staat dat. Die nare mensen, ze richten hun pijl. En in vers 8, dan schiet God zijn pijl op hen af. En die nare mensen doen dat in de heimelijkheid, stiekem. Ze bedenken er van alles voor. En God doet het in het openbaar. Wat is die pijl dan? Nou, die pijl, dat is een woord. Een woord. Een giftig woord staat er. Eigenlijk staat er een bitter woord. Iets wat ellende veroorzaakt. En als je dat zo bekijkt, dan denk je van oké. Het gaat niet meer zozeer over slechte mensen die we denken allemaal zo aan te kunnen wijzen. Netjes of minder netjes. Geen mafioze types. Maar het zou zomaar kunnen gaan, ja, over mensen zoals wij. Dan gaat het erover van dat we soms zo gemakkelijk onze woorden verkeerd kiezen. En dan niet zomaar toevallig of per ongeluk, maar doelbewust, hè? Want ja, dat hoort bij een pijl. Een dartbord, dan gooi je ook niet zomaar je pijltjes alle kanten op. Dan richt je dat op het doel. Hey, niet altijd een roosje, maar je weet precies waar je moet zijn. Doelbewust dus. En ja, voor ik het vergeet te zeggen, moet ik dat er wel even bij zeggen, dat het soms ook wel een beetje anders kan. Hè? Dat we soms ook wel zoiets kunnen hebben. Soms kom je die mensen tegen, ik hoop niet dat u daar een van bent. Maar die soms in het wilde weg altijd van die nare pijlen rondsturen. Altijd opmerkingen maken, zodat een ander denkt, ja, maar wat bedoel je nou? En wat, dat raakt me toch eigenlijk? En dan lijkt het alsof het onbewust zo tussen de regels doorgebeurt. Nou, dat zou zomaar kunnen. Maar we hebben dus inderdaad wel in de gaten dat het niet zomaar over een criminele bende gaat, maar over mensen die er zijn en die wij zouden kunnen zijn of zouden kunnen worden. Die woorden gebruiken die een ander pijn doen. Je kunt natuurlijk zeggen, en zo zeiden we dat vroeger wel, van schelden doet geen pijn. Zei mijn moeder wel eens. Ik kom uit een groot gezin en dan zei ze, schelden doet geen pijn. Met andere woorden, ja, nou maar op te zeuren, we hebben allemaal wel eens wat. Schelden doet geen pijn, maar dan zei ze erachter, maar wie doet is een zwijn. Onthoud dat nou maar, zegt ze. Ja, dat is ook wel zo, maar het doet wel pijn. Toch?
Schelden kan echt pijn doen. Of ze zei ook wel eens, we kunnen beter van je... We kunnen beter over je praten dan van je eten. Ook zoiets, ja, dan denk je van, als je een hoop geld hebt, is dat misschien wel goed te doen. Maar over je praten, dat doet ook gewoon pijn. Het doet gewoon pijn. He, woorden, giftige woorden, giftige pijlen. Woorden kunnen bittere woorden zijn, er kunnen hele giftige dingen zijn die ons hart raken. En verwonden. En soms ook vernietigen. Ja, meestal gebeurt het een beetje, echt wel een beetje per ongeluk. Maar nou ja, als je zelf vader of moeder bent, en ik mag dat gelukkig ook zijn, maar dan is het wel eens zo dat je, ja, als je druk bent, je weet hoe het gaat, hè. Je zegt wel eens wat tegen je kinderen, als je druk bent. Dingen waarvan je, die vliegen er zo uit, dat zijn pijlen die er zo dus uitvliegen, dat kan. Rare dingen, die soms heel veel pijn doen bij kinderen, en die is, waarvan je later hoort, ja, dat deed heel veel pijn, dat weet ik eigenlijk nog steeds. Dat mijn vader, mijn moeder dat zei. En ik heb ook het idee dat dat niet per ongeluk was, maar dat ze dat nog meenden ook. Ja, soms, dat is soms lastig, hè, om daar een onderscheid tussen te maken. Ik sprak pas geleden met een vriend van mij, die kwam ook uit een groot gezin, die was de jongste van 9. En ja, toen begon ze, zei zijn moeder op een gegeven moment, ja, nou ja, als de kerk niet zo moeilijk had gedaan over voorboedsmiddelen, ja, dan was je er niet geweest. Dan denk je ook van, nou, dat is ook aardig. Ja. Hij zegt, dat heb ik een hele tijd bij me gedragen. En hij zegt, ik wist dat mijn moeder van me hield. Dat wel. Maar toch, hè, dat doen woorden, giftige woorden. Of, nou, eigenlijk staat het dus bittere woorden. Soms zijn ze heel giftig bedoeld. Deze psalm ook, denk ik. Het zijn soms bittere woorden waarvan je denkt van, hoe is het mogelijk? He, dat zulke woorden zo lang, of die pijlen zo lang in mijn hart zitten. Woorden die gesproken zijn zonder, ja, zonder liefde. Nou, David heeft het daar dus over. He, over mensen in zijn omgeving die slecht spreken over hem. In het geniep achter zijn rug. Pijlen, en dat staat ook zo heel mooi beschreven, ze scherpen hun tong als een zwaard. Als je, nou, dat weet u misschien nog wel, als je een zeis, nou, dat doe je, daar haal je ook zo'n, hoe heet zo'n ding ook weer? Nou, daar haal je iets overheen om het te scherpen, hè? Nou, zo doen ze dat met hun tong. Met hun tong. Ze scherpen hun tong als een zwaard. Nou, als je dit nou weet, wil ik nog eens een keer met u dat eerste gedeelte van die psalm lezen. Hoor mijn stem, God, hoor mijn klacht. Behoed mij voor de dreiging van de vijand. Verberg mij voor die misdadige bende, voor die meute van boosdoeners. Ze scherpen hun tong als een zwaard, ze richten hun pijl, een giftig woord. Uit verborgen hoeken schieten ze op een onschuldige, ze schieten onverhoeds, voor niemand bang. Ze wapenen zich met kwade woorden, overwegen het zetten van een val en zeggen, wie zou het zien? Ze zinnen op misdaden en denken, we lijken onschuldig, zo verborgen is ons plan. Diep als een afgrond is het hart van de mens. Als je dat zo leest dan, dan gaat het dus over wat er kan gebeuren in het leven van alle dag. En dat is in het leven van een koning een beetje anders dan van ons. Maar zo kan het dus zijn. Dat je dat zo voelt. Hè? Dat mensen achter je rug je proberen kapot te maken. Misschien denk je wel van, nou, daar heb ik helemaal geen last van. Dat kan, hè. Ik sprak eens een kloosterling. En in dat klooster lazen ze elke maand lazen ze alle 150 psalmen. Dus 12 keer per jaar hoorde je al die psalmen langskomen. Ik zeg, raken alle psalmen je dan ook? Nee, natuurlijk niet, zegt hij. Maar er zijn psalmen, waar zegt hij, die vergeet ik, of die, dan denk ik, daar heb ik niks aan.
Tot het moment daar is. Tot het moment daar is dat ik denk van... daar is een woord van God over. En als deze psalm je niet zo raakt dat je zegt... ja, daar heb ik niet zoveel mee te maken... dan komt een ander moment in je leven. En is het niet vandaag, dan is het morgen. En is het niet met je familie, dan is het met je buren. Misschien op je werk. Of misschien heel veel later en misschien helemaal niet. Maar dan zijn er andere mensen die daar wel last van hebben. En misschien moet je eens aan jezelf denken. Ben ik niet zo iemand die af en toe zelf zo'n pijl schiet? In het verborgene. Ik ben al bezig. En vergeet ondertussen die aartsvijand niet, hè, van ons, de Satan. Hè, dat begint in het paradijs met die poes, lieve woorden. Aan Eva en Adam. Maar zo to the point, hè, midden in de roos. En het gebeurt nog steeds. Hij doet het nog steeds. En we zijn nog steeds daar gevoelig voor. Maar als David het dus in deze psalm heeft over die boosdoeners, dan gaat het dus niet over criminelen. Dan gaat het over mensen die hun tong verkeerd gebruiken. Nou, Jacobus schrijft er ook over. Er staan nog meer plekken in de Bijbel. Maar wat doet David er nou mee? Wat doet hij? Weet je wat hij doet? Hij bidt. Hoor mijn stem, God. Hoor mijn klacht. Ja, zeg je, ja, dat is toch vanzelfsprekend. Als je in de problemen zit, dan bid je toch. Nou, het is het niet. Ik denk dat veel mensen toch graag zelf hun eigen broek ophouden. En hun eigen leven leiden. Ik las deze week in een boek, misschien kent u het wel, heeft u het wel eens ergens zien liggen. Dat heet De Jongen, de Mol, de Vos en het Paard. Ik weet niet of die kent. Kent iemand dat boek? Ja, daar zitten een paar mensen. Dat is een prachtig boek als je nou zegt, ik heb niet zoveel zin in veel lezen. Je hoeft helemaal niet veel te lezen. Het zijn vooral plaatjes met een hele korte tekst. Maar een prachtig boek. En dan zijn ze er onderweg, hè? De Jongen, de Mol, de Vos en het Paard. Dan krijg je van die kleine gesprekjes. En bijvoorbeeld, wat wil je worden als je later groot bent? Is dan de vraag. En is het antwoord lief? Nou, dat vind ik een mooie gedachte eigenlijk. Maar in dit verband, dan vraagt de jongen aan het paard, wat is het moedigste wat je ooit gezegd hebt? Niet wat je ooit gezegd hebt. Niet het moeilijkste.

Nou, ik wil het zelf in handen houden, ik wil het zelf regelen. Ik moet het zelf kunnen doen. En dat hebben we als we klein zijn. Ik kan zelf wel. Als je ouder wordt en het gaat niet meer zo, hoe ingewikkeld is dat om het los te laten? En David, die vraagt niet hulp bij wie dan ook, die richt zich op God. En dat is ook niet vanzelfsprekend. Want soms zijn er dingen waarvan je denkt, ja, dat moet ik toch zelf op kunnen lossen. Ik moet daar toch geen niet zoveel last van hebben. En ik moet zelf sterk zijn en ik moet zelf in mijn kracht staan. Omdat we denken, nou ja, dat is nou eenmaal onoplosbaar. Want ja, ik kan wel bidden, maar die persoon die verandert toch niet. Blijft zo. Blijft allemaal zo. Maar als het nou zo is, hè, dat we in ons leven, en ik weet dat u niet zoveel betrekking hebt op de Heidelbergse catechismus, maar die zondag 1 van die catechismus is zo mooi, hè. Daar staat dat je het eigendom mag zijn van je getrouwe zalig maken, van je getrouwe heiland, Jezus Christus, in leven en sterven, met lichaam en ziel. Als dat nou zo is, als je nou het eigendom van de Heer Jezus mag zijn, met alle dingen van je leven, waarom zou hij je hierin dan niet helpen? Hij is God de heiland. De God die er is, die er was en die er zijn zal. De God en Vader van de Heer Jezus Christus. En als je dan nog eens zo eens terugkijkt, hè? En je denkt aan al die pijlen die er geschoten kunnen worden. En dat merken we vroeg of laat allemaal wel een keer. Maar dan horen we vanuit dit gedeelte, vraag, betrek God er nou bij in je leven? Betrek God nou in je leven? En David doet dat. Hij bidt, Heere, mijn God, overhoor mijn God. En dat hoor je nergens anders, hè? Dat is de grootste zegen voor een mens. Dat je in deze wereld, waarin je soms het idee hebt dat je helemaal alleen bent komen staan, en dat er nog pijlen op je afgevuurd worden ook. Het kan ook wat anders zijn in je leven, hè? Dat kan ook. Maar dat er iemand is die je hoort. In een wereld vol onrecht, waar je soms zelf een deel van bent. Maar dat er iemand is die je hoort en ziet. Een paar weken geleden was er in het ziekenhuis een meneer. Die was helemaal niet kerkelijk opgevoed. Wist er eigenlijk ook niet zoveel van. Heel vaag. En ik kwam op een vrijdag bij hem. Hij zegt, ik heb je gisteren gemist. Ja, zeg ik, ja, ik ben eigenlijk nooit op donderdag, hè. Nee, maar dat bedoel ik niet. Hij zegt, want ik wilde bidden. En ik denk, waar komt dat nou vandaan, dacht hij. Dat ik wilde bidden. Hij zegt, dan ben ik helemaal niet gewend. Ja, ik zie dat wel eens natuurlijk, ik ben ook niet gek. Ik zie dat wel eens gebeuren. Maar het kwam zomaar bij me op, ga eens bidden. En hij zegt, ja, ik heb het maar geprobeerd, maar ik hoop dat jij mij kan helpen. Maar waar komt dat dan vandaan? Ja, wat denk je, zeg ik? Waar zou dat nou vandaan komen? Hij zegt, ik weet het echt niet. Hij zegt, zou dat niet zijn dat er iemand die daarboven is, contact met jou zoekt? Hij zegt, zou je denken? Ik zeg, ik zou het denken. En ik zou je handen maar vouwen. Zullen we dat samen maar doen? We hebben met elkaar gebeden. En ik weet niet, zo gaat dat in een ziekenhuis. Je weet niet hoe het verder gaat met iemand. Maar als God het in zijn hart legt, dan komt dat wel goed. Maar begrijp je, van, dat is het mooiste geschenk wat je kunt hebben. En dat doet David. Te midden van de pijn die alle mensen hem doen. En je zou het moeten doen.
te midden van uw pijn. Ook al denk je, nou, dat is te kinderachtig voor woorden, dat moet ik zelf kunnen doen.

Hij moet het zelf kunnen oplossen. En enzovoorts, enzovoorts. Maar waarom doet David dat? Nou, David kent God. En hij weet iets van God. En wat hij weet van God is dat wat we aan het begin van de dienst gezongen hebben uit Psalm 68. Dat hij kan en dat hij wil en dat hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. God die kan, die wil en die zal. Dat weet David van hem. En dan staat het zo mooi in onze psalm, hè? Als je die mensen zo gehoord hebt, dan staat er, dan schiet God zijn pijl op hen af. Is dat niet mooi? Die valse pijlen van mensen, die giftige pijlen van mensen. Dan gebruikt God zijn pijl, zijn woord. Ja, het is een bijzondere pijl hoor, want wat doet die pijl? Die raakt die mensen. Die kwaaddoeners, die kwaadsprekers. Ze komen er niet zomaar vanaf, hè? Maar het merkwaardige is, hun eigen tong heeft hen ten val gebracht. Het lijkt een soort boemerang die God gebruikt. Of die ze, waardoor ze ja, door hun eigen woorden ten val komen. Nou, wie een kuil graaft voor een ander, nou dat spreekwoord kennen we. God zal uitkomst geven. God neemt het voor je op. Hij kan en wil en zal. Ja, natuurlijk. Op zijn tijd, zijn wijze, zijn manier enzovoorts. Maar God hoort je. God kent je. God neemt het voor je op. Heel openlijk, hè, die pijlen van die ander. Wordt allemaal in geniep gedaan. Maar God spreekt zijn woord heel openbaar. En hij zal het voor je opnemen. Daar kun je op rekenen. En dat zie je zo mooi, dat dat in het openbaar is. En dan denk je aan de Heer Jezus natuurlijk. Als nou eentje de pijlen van God op zich heeft afvoelen komen, dan was het Jezus wel. En Jezus werd niet gedood zomaar in een hinderlaag. Nee, hij hing daar op een heuvel. Aan een kruis. Hoog opgericht. God doet het in het openbaar. En zo zal dit ook in het openbaar vergelden. En laten merken dat hij het voor je opneemt. Want als hij zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, hoeveel te meer zal hij ons dan niet met hem alle dingen schenken? Ik pak er nog één ding uit deze psalm. Wat er staat over vers 11. De rechtvaardige verblijdt zich in de Heer en zoekt bij hem zijn toevlucht. In deze psalm ging het nog steeds over God. Dan gaat het opeens over de Heer, met hoofdletters. Dat is de God die zegt, ik ben die ik ben, hè? Ik ben erbij. En zoals er staat in Exodus 3. Als Mozes daar bij die braamstruik is, en dan moet hij het volk van Israël uit Egypte leiden, dan zegt hij, ja, maar wie moet ik nou zeggen dat mij gestuurd heeft? Ik kan wel zeggen, God heeft mij gestuurd, maar er zijn zoveel goden. Dan zegt dan maar, ik ben heeft u gezonden. Ik ben, want ja, ik ben neergedaald, zegt de Heere God, toen ik hoorde het geroep van mijn volk. Ik ben neergedaald en ik zal hen redden. Die God, daarover gaat het in deze psalm. En ja, de rechtvaardige verblijdt zich in de Heer. En inderdaad, als je erover nadenkt wie God is, wie de Heer is, wie Jezus Christus is. Paulus zegt, verblijdt u te alle tijden. Niet verblijdt u en dankt God in alles, zegt hij. Hij zegt niet, dank God voor alles. Je hoeft niet overal voor te danken. Er zijn heel nare dingen die er gebeuren. Dat is zo. Maar wees blij dat er iemand is die naar je luistert. Die boven alles staat en boven alles gaat. Hij laat me niet zitten. En het andere, en hij zoekt bij hem zijn toevlucht. Nou, dat is het. Je toevlucht zoeken bij God, dat moet je doen. Blij zijn met God. En naar hem toe gaan met de dingen van je leven. En zo sluiten we de psalm af. Het gaat over de pijn die we kunnen doen met woorden. Soms heel bewust.
En soms zijn we ons dat ook bewust. Soms onbewust. En soms raakt het ons. Soms zijn we de schieter. Maar Gods pijl, die raakt de roos. Hè? En wat een genade is het, als je merkt, die pijl, die had mij eigenlijk moeten verwonden, die pijl van God. Maar die pijl komt goed in mijn hart terecht. En dan weet ik, ik mag toch weer verder. En dan probeer ik het goed te maken met anderen natuurlijk. Maar dan mag ik, ondanks alles van mijn leven, toch verder. En als ik gemerkt heb dat veel mensen mij in de steek gelaten hebben, kijk dan naar Jezus. En volg zijn spoor, want hij is die enige echte goede herder. Amen.

We zullen samen bidden. Laat u. Vader in de hemel, wilt u ons zo helpen in ons leven? Morgen, misschien straks al, maar in ons gezin, in onze relaties, op ons werk, in de straat waar we wonen, op ons dorp, de contacten met anderen. Bewaar ons dat we pijlen schieten op anderen. Maar wees ons in het bijzonder nabij. Als die pijlen soms van heel lang nog altijd in ons hart zitten. Wees u onze goede herder. Leidt u ons door uw stok en uw staf. Zodat we de juiste wegen zullen gaan. We danken u dat we dat aan u mogen vragen. Of u ook die pijlen uit ons hart wil nemen. En ons wil troosten en sterken en verbinden en verzorgen. Wilt u dat doen? En ongetwijfeld denken we aan mensen die dat in het bijzonder hebben meegemaakt. Misschien schieten er wel mensen in onze gedachten. We bidden voor hen. We bidden voor elkaar, ook als het onszelf betreft. We danken u dat u recht doet. En dat dat ook duidelijk zal worden aan het einde van de tijden. Recht doet aan allen die het van u verwachten. Heere God, wilt u ons daar vrede mee geven? Wilt u met uw vrede door uw geest ook zo in ons leven aanwezig zijn? Heere, wees u zo met ons als we hier vandaan gaan. Geeft u ons uw zegen op ons werk, op ons leven. We weten dat het moment komt dat Jezus terug zal komen. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Dat we niet bang hoeven te zijn voor de pijlen van anderen, voor de woorden van anderen. Voor die bittere of giftige woorden. Dat de wereld mooi is op die dag, dat we elkaar geen pijn aandoen en dat we dat ook niet ontvangen van elkaar, maar dat u zult zijn. Alles en in alle. Wilt u ons daarom horen, ook als we in stilte een moment tot u onze persoonlijke gebeden opzenden?

Wilt u ons horen, barmhartige Vader, om Jezus Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere, die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen ons slotlied en dat is Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser.

Ga daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.

Beste luisteraars, u hebt geluisterd naar de kerkdienst van de Doopgezinde Gemeente in Oudorp. Elke zondag worden onze diensten uitgezonden om 21:30 en 21:30 via deze zender. De liturgie kunt u vinden op de website www.doopgezindoudorp.nl onder het kopje weekbrief. Ook kunt u onze kerkdienst nogmaals beluisteren via de website. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dit aangeven door het contactformulier op onze website in te vullen. We wensen u een gezegende dag toe.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij het instorten van een vuilnisbelt in de Guineese hoofdstad Conakry zijn zeker 22 doden gevallen en tientallen gewonden. De vuilnisbelt stortte na dagen zware regenval in op omliggende huizen en hutten. De hevige regen vannacht rond 3 uur veroorzaakte een aardverschuiving. Autoriteiten hadden al eerder evacuatiebevelen gegeven voor dat gebied. Het lichaam van een overleden vrouw is gistermiddag om 3:15 langs de Maas in Venlo aangetroffen door een voorbijganger. De politie had snel de omgeving afgezet ter hoogte van de Professor Gelissen Singel. En de politie houdt nu sterk rekening met een misdrijf en heeft ook forensisch onderzoek gedaan naar de identiteit en toedracht. De politie heeft contact opgenomen met de nabestaanden. In de Amerikaanse staat Nevada woedde een grote natuurbrand aan de rand van Reno. Uit voorzorg zijn alle patiënten van het Northwest Hospital geëvacueerd naar andere zorginstellingen. De brand beslaat zo'n 4000 hectare. Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en 400 brandweerlieden bestrijden het vuur nu, wat door de harde wind moeizaam verloopt. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood, waaronder een 4-jarige jongen, en 7 anderen zijn gewond geraakt. Op de westelijke Jordaanoever werd een 14-jarige jongen doodgeschoten in vluchtelingenkamp Askar. De 24-jarige Israëliër werd neergestoken bij Jericho en de dader is voortvluchtig. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op, hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Is Omroep Archipel, ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

Goedenavond, luisteraars. Fijn dat u weer verbonden bent met Omroep Archipel bij ons muzikale programma Stromen van Zegen. Iedere zondagavond te beluisteren van 8 tot 10 uur. Dit is non-stop en gevuld met geestelijke liederen, opwekking en psalmen. Mijn naam is Henk Achelands en ik wens u de komende 2 uur bemoediging toe en veel luistergenot.

U luistert nog steeds naar Omroep Archipel met het programma Stromen van Zegen. Met de mooiste liederen en psalmen. Dit nog tot vanavond 10 uur.

U luistert naar Stromen van Zegen, het christelijke muziekprogramma van Omroep Archipel. Non-stop muziek hoort u elke zondagavond van 8 tot 10 en maandagavond van 6 tot 7. Op maandagavond van 7 tot 9 draaien we uw aangevraagde christelijke liederen.

We zijn weer aan het einde gekomen van deze uitzending. Iedere zondagavond kunt u ons beluisteren van 8 tot 10 uur. Morgenavond om 6 uur zijn we alweer bij u terug. Non-stop met een uurtje gewijde muziek. En om 7 tot 9 uur ons verzoekprogramma Stromen van Zegen. U kunt dan een lied of psalm aanvragen ter bemoediging of als felicitatie. Vanavond mag ik de uitzending voor u samenstellen. Mijn naam is Henk Kacheland. Ik wens u een goede nachtrust en een fijne week toe. Dag.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere orde ziek gemeld. Bij een inval in Berg op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In een nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland. Bij het instorten van de vuilnisbelt in de Guineese hoofdstad Conakry zijn zeker 22 doden gevallen en tientallen gewonden. De vuilnisbelt stortte na dagen zware regenval in op omliggende huizen en hutten. De hevige regen vannacht rond 3 uur veroorzaakte een aardverschuiving. Autoriteiten hadden al eerder evacuatiebevelen gegeven voor dat gebied. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op. Hoewel er in de kustregio alsnog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

28 en 29 augustus. Omloop Radio. Live verslag over de monstertocht van 110 kilometer. Dat is de omloop van Goeree Overflakkee. Met verslagen, sfeerimpressies en interviews. 26 uur lang live radio. Vrijdagavond vanaf 6 uur. Omroep Archipel volgt de lopers op de voet, zodat je geen stap hoeft te missen.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere orde ziek gemeld. Bij een inval in Berg op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en klaart het overwegend op. Hoewel er in de kustregio's nog bewolking van zee kan binnendrijven. De noordwestenwind zwakt af tot windkracht 1 of 2, terwijl deze aan zee matig blijft. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes, waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in het begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes, waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlok

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes, waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere order ziek gemeld. Bij een inval in Berg op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. 2 verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tholen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tholen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu